onze vrijheid. Jeremy, fix hem verder, je mag. Ik ben wrak. Ik ben wrak. Nou, een stinkige landraad, je. Die dame mag niet dat alles hier verrukt. Jeen aan in zijn spektakel, je bums. Immer in Affenmaal. Dat is Krüger, dat zingende Zeemer, ja. Jezus. Was bin ik denn in Wirklichkeit hier? Is dat een Mierfritze? Ja, dat bin ik. Es gibt doch noch was anderes. Es gibt doch noch was anderes.